voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt...

een andere keer misschien. Dan blijven we maar s'avonds bij de lom voorzien als het er haast. Maar zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij, zonder zij,